Okay, uchaliko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale kubantu kumule Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale kubantu muza mwebale kubantu muza yonaji musinzira mwebale kubako mbitunde bienja ureyo mwebale kubako

0: kale kutuuliriza.
1: The radio
2: Sapiencia
1: Enkuru Seya Magesi
2: Fuchin Damunyaka Tunyesenya Fama.